0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemorgen.
1: In het oosten van Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus. Die had 48 Nederlandse passagiers aan boord. Er zijn zeker meerdere dodelijke slachtoffers en sommige van de gewonden zijn er ook ernstig aan toe. Er zouden geen andere voertuigen betrokken zijn geweest. De bus is om een onduidelijke reden gekanteld. Dat gebeurde op een plaats waardoor wegenwerken slechts één rijstrook beschikbaar was. De bus van reisorganisatie OAD was op reis naar Oostenrijk, maar maakte gisteren een uitstap naar Zwitserland. De zorgcentra na seksueel geweld in ons land hebben het voorbije jaar meer dan 5000 slachtoffers moeten opvangen. Sinds de oprichting 8 jaar geleden brengt dat het aantal boven 22.500 verschillende mensen. Analyse van de nieuwe cijfers toont dat 9 slachtoffers op 10 vrouwen of meisjes zijn en dat in bijna 2 op 3 gevallen de pleger van de feiten een bekende is van het slachtoffer. Daders hebben een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Bij een kopstaartaanrijding op de R2 in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt. Met 2 minibusjes en 1 personenwagen als betrokken voertuigen waren er in totaal 14 inzittenden. Het ongeval gebeurde net voor de Beveren-tunnel. De omstandigheden zijn nog niet uitgeklaard. Tennisrevelatie Alexander Blok zal nog wat langer buiten strijd zijn door de onderrugblessure die hij opliep tijdens de US Open. Blok moet na onderzoek bij specialisten in New York forfait geven voor de 2e voorronde van de Davis Cup volgende week tegen Oostenrijk. De winnaar van die wedstrijden gaat naar de Final 8. Teamcaptain Steve Darcy vervangt Blok door Kimmer Kopjans. En ook op de 3e avond van de eerste Champions League speeldag in het voetbal heeft het doelpunten geregend. Bayern München imponeerde thuis door de Noren van Bodo Glimt met 5-0 in te blikken. Manchester United hield het bij 4-0 tegen het Litouwse Saba. Como Leipzig was 4-1 en Sparta Praag Lens 2-3. Het Fenerbahce van Romelu Lukaku speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Er is wisselvallig van in de ochtend met een vrij grijs wolkendek en pas tegen het middaguur aan wat meer zonnestralen. Temperaturen vandaag niet hoger dan 21 graden.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Ook goedemorgen.
5: Ook goedemorgen. Frisse muziek voor een wakkere ochtend. Elke werkdag van 7 tot 9.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen.
1: Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 11 september plaatsvonden in de Verenigde Staten. Terroristen van Al-Qaeda kaapten 4 vliegtuigen. 2 daarvan boorden zich in de Twin Towers in New York, een derde in het Pentagon in Washington DC. Het 4e toestel crashte in een veld in de staat Pennsylvania, nadat passagiers en bemanningsleden geprobeerd hadden om de kapers te overmeesteren. In totaal kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het waren de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn er vandaag herdenkingen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op. Volgens Groot-Brittannië zijn er opnieuw 2 schepen aangevallen. Het is nog niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de zeestraat al maandenlang. Dat zorgt wereldwijd voor torenhoge energieprijzen. Al maar meer mensen raken gewond met de fiets of e-step op weg naar het werk. Dat stelt Assuralia vast. Vorig jaar waren er bijna 12.000 aangiften van ongevallen, of 9% meer dan in 2024. De meeste ongevallen gebeuren in het najaar en de winter en in de maand juni. De slachtoffers lopen vooral verwondingen op aan het hoofd, de schouders en de knieën. Vanaf volgend jaar heb je niet langer een doktersvoorschrift nodig om naar de kinesist te gaan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke geregeld. De maatregel geldt voor lichte aandoeningen zoals rug- en nekpijn. Zonder voorschrift kan je maximaal 7 sessies per jaar volgen. De Wit-Russische Arina Sabalenka en de Kazachse Yelena Rybakina staan morgen tegenover elkaar in de vrouwenfinale van de US Open. Titelverdedigster Sabalenka klopte in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula in 2 sets. Rybakina had 3 sets nodig om de Amerikaanse Coco Gauff uit te schakelen. Het is bewolkt en hier en daar valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we grijs en mistig. Daarna krijgen we een mix van zon en wolken bij maxima rond 22 graden. Zondag gaat het opnieuw regenen.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Goedemorgen!
5: Het komende uur van 9 tot 10 uur gaan we fout en loud.
4: Dit zijn de Fouten 19, Sport FM, Continu.
6: Dit uur met Benny Marshall.
7: She's crazy like a fool.

Recht in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be. Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Siegen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Bezoek onze gezellige bistro Smelly's, gelegen op de Commanderie 5 in het centrum van Bilze. Je kan rustig vertoeven in onze sofa en lounges. Bij ons kan je ook terecht voor heerlijke crocs, Brusselse wafels, pannenkoeken, broodjes, pastas en nog veel meer. Vraag zeker ook naar het Smelly's plankje en laat je culinair verrassen. We serveren ook Piraat van 't Vat, wat een echte aanrader is, aangezien we de enige in Limburg zijn. Lisbeth, Jos, Jaro en Kjelle heten jullie van harte welkom. We zijn alle dagen open van 8 tot 20 uur, behalve maandag. Dan is het onze rustdag. Je kan ook een plekje reserveren of liever iets afhalen. Dat kan allemaal op 0472 89 22 78. Neem zeker ook een kijkje op onze Facebookpagina of TripAdvisor.
2: Jaarlijks verlof van 15 september tot en met 29 september. Vanaf woensdag 30 september terug geopend.
3: Sport FM continu.

0: voilà, mijn fundament is bijna uitgegraven. Ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6.30 uur tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
3: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
4: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
5: Zizo, onze service maakt het verschil.
6: Sport FM, continu.
7: Ook al zijn ze van goud, oud of zo fout. Van 9 tot 10, de foute hits. Dit is de Foute 19.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen.
1: Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 11 september plaatsvonden in de Verenigde Staten. Terroristen van Al-Qaeda kaapten 4 vliegtuigen. 2 daarvan boorden zich in de Twin Towers in New York, een derde in het Pentagon in Washington DC. Het 4e toestel crashte in een veld in de staat Pennsylvania, nadat passagiers en bemanningsleden geprobeerd hadden om de kapers te overmeesteren. In totaal kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het waren de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn er vandaag herdenkingen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op. Volgens Groot-Brittannië zijn er opnieuw 2 schepen aangevallen. Het is nog niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de zeestraat al maandenlang. Dat zorgt wereldwijd voor torenhoge energieprijzen. Al maar meer mensen raken gewond met de fiets of e-step op weg naar het werk. Dat stelt Assuralia vast. Vorig jaar waren er bijna 12.000 aangiften van ongevallen, of 9% meer dan in 2024. De meeste ongevallen gebeuren in het najaar en de winter en in de maand juni. De slachtoffers lopen vooral verwondingen op aan het hoofd, de schouders en de knieën. Vanaf volgend jaar heb je niet langer een doktersvoorschrift nodig om naar de kinesist te gaan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke geregeld. De maatregel geldt voor lichte aandoeningen zoals rug- en nekpijn. Zonder voorschrift kan je maximaal 7 sessies per jaar volgen. De Wit-Russische Arina Sabalenka en de Kazachse Yelena Rybakina staan morgen tegenover elkaar in de vrouwenfinale van de US Open. Titelverdedigster Sabalenka klopte in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula in 2 sets. Rybakina had 3 sets nodig om de Amerikaanse Coco Gauff uit te schakelen. Het is bewolkt en hier en daar valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we grijs en mistig. Daarna krijgen we een mix van zon en wolken bij maxima rond 22 graden. Zondag gaat het opnieuw regenen.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

0: Vrijetijdscomplex Active Tongere biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Sport FM continu.

0: Poelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Poelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
1: Café Het Jonkholt presenteert op vrijdag 11 september een spetterend terrasconcert. Met live op het terras vanaf 19 uur Annelore Hazevoets in een duet met Johan Kallaars. Gezellig de avond afsluiten en een leuk feestje te bouwen, dat doen we met Vadim vanaf 20 uur. U komt toch ook naar Café Het Jonkholt.
2: Continu hits. Sport FM Continu.
3: C'est la vie. She sang to me, je me rappelle.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen.
1: Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 11 september plaatsvonden in de Verenigde Staten. Terroristen van Al-Qaeda kaapten 4 vliegtuigen. 2 daarvan boorden zich in de Twin Towers in New York, een derde in het Pentagon in Washington DC. Het 4e toestel crashte in een veld in de staat Pennsylvania, nadat passagiers en bemanningsleden geprobeerd hadden om de kapers te overmeesteren. In totaal kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het waren de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn er vandaag herdenkingen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op. Volgens Groot-Brittannië zijn er opnieuw 2 schepen aangevallen. Het is nog niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de zeestraat al maandenlang. Dat zorgt wereldwijd voor torenhoge energieprijzen. Al maar meer mensen raken gewond met de fiets of e-step op weg naar het werk. Dat stelt Assuralia vast. Vorig jaar waren er bijna 12.000 aangiften van ongevallen, of 9% meer dan in 2024. De meeste ongevallen gebeuren in het najaar en de winter en in de maand juni. De slachtoffers lopen vooral verwondingen op aan het hoofd, de schouders en de knieën. Vanaf volgend jaar heb je niet langer een doktersvoorschrift nodig om naar de kinesist te gaan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke geregeld. De maatregel geldt voor lichte aandoeningen zoals rug- en nekpijn. Zonder voorschrift kan je maximaal 7 sessies per jaar volgen. De Wit-Russische Arina Sabalenka en de Kazachse Yelena Rybakina staan morgen tegenover elkaar in de vrouwenfinale van de US Open. Titelverdedigster Sabalenka klopte in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula in 2 sets. Rybakina had 3 sets nodig om de Amerikaanse Coco Gauff uit te schakelen. Het is bewolkt en hier en daar valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we grijs en mistig. Daarna krijgen we een mix van zon en wolken bij maximaal rond 22 graden. Zondag gaat het opnieuw regenen.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

0: Jawel, zeker en vast. Drie decennia popmuziek in één uur. Van harte welkom weer mij. Een centraal jaartal 1987. Onder productie van Stakuit, Kenner, Waterman. De mannen deden niks anders in de jaren 80. Je hoorde Sinita met Toy Boy.
1: Hit Revival.
0: En die flashback die komt van The Shirts. Tell Me Your Plans. Dat is plaatjes draaien, denk ik.

0: Whitesnake hoorde je samen met de lead singer David Coverdale. En hij schreef dit nummer Here I Go Again samen met de gitarist Bernie Marsden. En dat eigenlijk al voor het album Saints and Sinners dat uitkwam in 1982. En ik hoorde je al misschien denken van ja, maar het centraal jaartal was 1987. Daar kom ik nu op toe, want de tweede versie van het nummer sloeg in als een bom en bereikte de nummer 1 in Amerika en Canada in 1987. De bijbehorende album trouwens is het best verkochte album van de bands ooit. En daarvoor dan hadden we ook nog Peter de Koning, ook alweer een hele tijd geleden. En het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistent. Op die lente is het nog lang wachten. En eigenlijk moet ik ook zeggen dat het bij mij al lang geleden is dat ik die ogen van de tandartsassistenten of die van de tandarts überhaupt ook nog heb gezien. Want mijn tandarts die is op pensioen gegaan. En ik maar zoeken achter tandartsen. Nee, wij nemen geen nieuwe patiënten meer aan. En dit en dat en zus en geen. En zo gaat het al een heel tijdje. Met gevolg, ik zit momenteel, echt waar, het is geen flauwekul. Ik zit met twee afgebroken tanden. En dat is niet zo prettig. Het enige is dat ik er geen pijn aan heb. Dat is wel een goed ding. Maar men wil mij op dit moment allemaal niet meer helpen. En dat is eigenlijk net hetzelfde als een dokter. Ik heb al 3 jaar geen huisdokter meer. Je gelooft het misschien niet, maar het is allemaal wel zo. Hit Revival, 3 decennia popmuziek in 1 uur... met zo dadelijk nog Shamira Connor en Jim Gilstrap.
1: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilzen bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.

0: gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hosselt Bilse. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Sport FM. Continu.
2: More hits. Back to back.
3: This is Hit Revival.
4: Sit back, relax, turn up the volume, enjoy.

jaar zit ik momenteel al bezig met programma's in elkaar te steken en die te presenteren. Jawel, zo lang. De tijd vliegt eigenlijk wel. En een jaar later, dan kwam Mylène van Gmerg op de proppen met Sans Contrefaçon, 1987 Centraal Jaartal. Straks Suzy Quatro en Chris Norman naar Crowded House.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Bezoek onze gezellige bistro Smellies, gelegen op de Commanderie 5 in het centrum van Bilze. Je kan rustig vertoeven in onze sofa en lounges. Bij ons kan je ook terecht voor heerlijke crocs, Brusselse wafels, pannenkoeken, broodjes, pastas en nog veel meer. Vraag zeker ook naar het Smellies plankje en laat je culinair verrassen. We serveren ook Piraat van het Vat, wat een echte aanrader is, aangezien we de enige in Limburg zijn. Lisbeth, Jos, Jaro en Kjelle heten jullie van harte welkom. We zijn alle dagen open van 8 tot 20 uur, behalve maandag. Dan is het onze rustdag. Je kan ook een plekje reserveren of liever iets afhalen. Dat kan allemaal op 0472 89 22 78. Neem zeker ook een kijkje op onze Facebookpagina of TripAdvisor.
2: Jaarlijks verlof van 15 september tot en met 29 september. Vanaf woensdag 30 september terug geopend.
3: Sport FM, continu. Dit is Sport FM, continu. In Hoesselt op 106.9 FM en in Tongeren op 107.7 FM.
4: Hit Revival, centraal jaartal uit de jaren 80.
5: 1987.

0: Dat is de mensen van Shaq Attack. Die hadden ook nog een andere grote hit. Ze hebben er meerdere gehad. Maar ja, eentje die gelijk bij mij opspringt, dat is uiteraard Dark is the Night. Schitterende plaat ook. Maar deze, en het is niet omdat het eigenlijk ook in de titel is verwerkt, heeft iets speciaals voor mij. Ik weet niet waarom. De sound die was lekker. En ja, het zat allemaal goed. Shaq Attack, Something Special. Uit ons centraal jaartal 1987. Hier in Hit Revival. Drie decennia popmuziek in één uur. Ja, en tegenwoordig, ja, het is al eventjes heel wat maanden. Of misschien al wel meer dan een jaar. Ik weet het eigenlijk niet. Stumbling in dat het terug onder de aandacht is gekomen. Maar wij draaiden de originele versie nog eens even. Susie Quattro en Chris Norman. En voor de aandachtige luisteraar misschien ook al wel, die met die Shaq Attack Something Special, het kan zijn dat hij af en toe een krakje of iets hebt gehoord. Dat is heel normaal, want we draaiden de vinylversie.
1: De

0: Voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
3: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
4: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
3: Zizo, onze service maakt het verschil.
5: Sport FM continue.
6: Hit Revival.
7: Maximum Music.

0: Zijn plaat die doet me eigenlijk altijd denken aan Eiffel 65. Ken je die nog? I'm Blue. Ik weet niet hoe het komt, maar ja, de geluidjes en zo die er allemaal in voortkomen. Je hoorde Kim Lucas nog eens een keer met All I Really Want. En daarvoor de laatste alweer uit het centraal jaartal voor vandaag. 1987, Los Lobos en Come On, Let's Go. Dat allemaal fungeerde eigenlijk voor ja, muziek in de film die in 1 januari 1987 uitkwam, genaamd La Bamba, over het leven van Ritchie Valens. En die hoofdrol die werd toegespeeld door Louis Diamond Phillips. En ja, die ken je misschien nog wel in een jonger versie, maar ik zal eerlijk zijn, als ik die vandaag de dag op straat moest tegenkomen, ik zou hem echt niet meer herkend hebben. Zeker weten.
1: Bastaard van de week.
0: Deze bastaard van deze week, vertelde het al straks al, 2003. Daar gaan we nog eens even naar luisteren, naar dit stukje muziek uit de dansscene destijds. Ja, het is Belgisch. Daar mogen we best wel trots op zijn. Want ze hebben ook internationale furoren gemaakt. Deze Sweet Coffee en Don't Need You. De bastaard van deze week, 2003. Onthoud dat. Wat mij betreft, wat je ook nog...

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: In Gent is een middelbare school uit voorzorg volledig ontruimd na een bommelding. De politie heeft de straat afgesloten en ook de ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Leerlingen en leerkrachten kunnen momenteel terecht in de concertzaal van een muziekcentrum. Bij het ongeval met een Nederlandse bus gisteravond in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. 40 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn er erg aan toe. Wellicht zaten er alleen Nederlanders in de bus. Het voertuig botste tegen een vangrail, kantelde en belandde op zijn zij. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Op de plaats van het ongeval waren wegenwerken aan de gang. Volgens een getuige was er maar 1 rijstrook vrij. Israëlische soldaten hebben gisteravond verschillende keren het zuiden van Libanon onder vuur genomen. Daarbij zouden ze meer dan 1000 ton explosieven gebruikt hebben. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is een ondergronds tunnelnetwerk van de Iraansgezinde militie Hezbollah opgeblazen bij een strategisch gelegen heuvel. De explosie veroorzaakte een beving met een kracht van 4,1. Die was voelbaar tot in Beirut, zo'n 70 kilometer verderop. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Pavlorad zijn 5 doden gevallen. 67 mensen raakten gewond, onder wie 3 tieners. Bij een andere aanval in de omgeving kwamen nog eens 2 mensen om het leven. Pavlorad ligt op zo'n 75 kilometer van het front. Russische troepen vallen de regio de laatste maanden geregeld aan. De gemiddelde prijs van een huurwoning is voor het eerst boven de 1000 euro uitgekomen. In vergelijking met het najaar van vorig jaar betaal je nu 2,3% meer. Vooral de huurprijs van studio's en flats met 1 slaapkamer stijgt snel. Dat heeft onder meer te maken met het groeiende aantal alleenstaanden. Leuven is in Vlaanderen de duurste stad om te huren, gevolgd door Antwerpen en Mechelen. In Brugge zijn de prijzen dan weer fors gedaald. Experts vrezen dat de huurprijzen nog zullen doorstijgen. Het blijft bewolkt met hier en daar wat motregen. Morgen wordt de beste dag van het weekend. Na het verdwijnen van nevel en mist komt de zon erdoor. Het kwik kan dan stijgen tot 22 graden. Zondag trekt een regenzone over ons land en halen we zo'n 20 graden. Na het weekend kunnen de maxima weer oplopen tot 24 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Dongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

is van 12 tot 2 de nationale vrijdagnamiddag gebeurtenis. De enige echte hitlijst bij SportFM Continu. Dit is de Mega 40. Dit is de nieuwe alarmschijf.

0: zaterdagnamiddag gebeurtenis. De enige echte hitlijst bij Sport FM Continu. Dit is de Mega 40.
1: 12 uur gepasseerd op vrijdagmiddag. Dat wil zeggen dat we weer toe zijn aan een nieuwe Mega 40. Tot 2 uur zijn dit weer de 40 populairste singles van afgelopen week. Dit is de Mega 40. We begonnen alvast aan met onze nieuwe alarmschijf van deze week. David Guetta en Hipaton hoorde je met You and I, Me and You. Op weg naar misschien wel een grote hit in onze hitlijst. Beginnen doen we zoals elke week trouw op nummer 40. Hekkensluiter van deze week zakt er 3 van 37 naar nummer 40. Hugel en Sulto zijn dit in hun 16e week. Jamaican Bam Bam.

was de eerste nieuwkomer deze week op nummer 39. Emerald Eyes, de nieuwste voor Alex Warren. En deze blijft staan op 38. Robin Schulz en Watermat. 4 weken staan ze in onze lijst. Gewezen alarmschijf met Take It Slow.

0: Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: De Mega 40 met Robbie van Beverdaal.

hoorde twee nieuwkomers achter elkaar op 34 Son Temper City met Self-Aware. En dit was nummer 33. Raya Sky met Silent Treatment. Komt ze toch nog een keertje piepen in onze Mega 40. Maar Martin Garrix en Ed Sheeran die doen er deze week vier bij. Ze stijgen terug van 35 naar 31. 15 weken lang staan ze al in onze lijst met Repeated.

0: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
1: Café Het Jonkholt presenteert op vrijdag 11 september een spetterend terrasconcert. Met live op het terras vanaf 19 uur Annelore Hazevoets in een duet met Johan Kallaars. Gezellig de avond afsluiten en een leuk feestje te bouwen, dat doen we met Vadim vanaf 20 uur. U komt toch ook naar Café Het Jonkholt.
2: De Mega 40.

vierde week voor Justy en Sam Harper. Ze staan op nummer 30 met Just a Little en daarmee gaan ze er twee vooruit. Deze blijft staan op nummer 29 al in onze lijst voor haar 22e week. Geweest nummer 1 van 1 week. So easy to fall in love with you. Dit zijn geluiden van Olivia Dean. In waarheid, als een koe zou ik zeggen.

8 weken staan ze al in de lijst. Jugal en Ultranate, Moving to the Sun, doet er deze week 1 bij, van 28 naar nummer 27. En 5 wins dan weer voor deze bende. Ze stijgen van 31 naar 26. Uit onze Nederlandstalige top 30 op zondagvermiddag. Ze staan er 5 weken in roteerd. Bazaar 7 Faisal zijn dit met Ooit komt

van 12 tot 2 de nationale vrijdagnamiddag gebeurtenis. De enige echte hitlijst bij Sport FM continu. Dit is de Mega 40.

25 bleef 25 deze week. Criss Cross Amsterdam, Louisa Sons en Willy William doen het al 6 weken lang met My Oh My. En deze zakt er 5 van 19 naar nummer 24. Gewezen nummer 1 van Alex Warren. 22 weken staat hij al genoteerd in onze lijst met Fever Dream.

Zax van 18 naar nummer 23. Digilicious en Milo. 18 weken staan ze al genoteerd in onze lijst met Forever Young. En twee wins op nummer 22 staat Baby Rex en Faithless. Terug twee erbij na 18 weken. Hier is New Religion.

Nummer 21 staan ze in onze lijst. Kygo en Max McNowen. Take Me Back draait ondertussen al 9 weken mee in onze lijst. Het is een gewezen alarmschijf. En met deze gaan we eruit. Hij zakt er 4 van 16 naar nummer 20. 19 weken voor deze gewezen nummer 1 van 3 weken. Justin De Wild. Als de vogeltjes fluiten, dan gaan wij naar buiten. Hier is Cheerio.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: In Gent zijn drie campussen van een middelbare school uit voorzorg volledig ontruimd na een bommelding en een dreiging met een schietpartij. In totaal gaat het om zo'n 850 leerlingen. De straat werd afgesloten en de ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. De politie zette ook explosieve honden in. Mogelijk is een account van een leerling gehackt en zijn de bedreigingen van daaruit verstuurd. Er is een onderzoek geopend. Bij het ongeval met een Nederlandse bus gisteravond in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. 40 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn er erg aan toe. Wellicht zaten er alleen Nederlanders in de bus. Het voertuig botste tegen een vangrail, kantelde en belandde op zijn zij. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Op de plaats van het ongeval waren wegenwerken aan de gang. Volgens een getuige was er maar 1 rijstrook vrij. Israëlische soldaten hebben gisteravond verschillende keren het zuiden van Libanon onder vuur genomen. Daarbij zouden ze meer dan 1000 ton explosieven gebruikt hebben. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is een ondergronds tunnelnetwerk van de Iraansgezinde militie Hezbollah opgeblazen bij een strategisch gelegen heuvel. De explosie veroorzaakte een beving met een kracht van 4,1. Die was voelbaar tot in Beirut, zo'n 70 kilometer verderop. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Pavlorad zijn 5 doden gevallen. 67 mensen raakten gewond, onder wie 3 tieners. Bij een andere aanval in de omgeving kwamen nog eens 2 mensen om het leven. Pavlorad ligt op zo'n 75 kilometer van het front. Russische troepen vallen de regio de laatste maanden geregeld aan. De gemiddelde prijs van een huurwoning is voor het eerst boven de 1000 euro uitgekomen. In vergelijking met het najaar van vorig jaar betaal je nu 2,3% meer. Vooral de huurprijs van studio's en flats met 1 slaapkamer stijgt snel. Dat heeft onder meer te maken met het groeiende aantal alleenstaanden. Leuven is in Vlaanderen de duurste stad om te huren, gevolgd door Antwerpen en Mechelen. In Brugge zijn de prijzen dan weer fors gedaald. Experts vrezen dat de huurprijzen nog zullen doorstijgen. Het blijft bewolkt met hier en daar wat motregen. Morgen wordt de beste dag van het weekend. Na het verdwijnen van nevel en mist komt de zon erdoor. Het kwik kan dan stijgen tot 22 graden. Zondag trekt een regenzone over ons land en halen we zo'n 20 graden. Na het weekend kunnen de maxima weer oplopen tot 24 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

is van 12 tot 2 de nationale vrijdagnamiddag gebeurtenis. De enige echte hitlijst bij Sport FM continu. Dit is de Mega 40.

Deel 2 van de Mega 40 wonnen wij met Topic en Becky G. Je hoorde Sorry Papi. Die staat er ondertussen 10 weken genoteerd en stijgt er 2 van 20 naar nummer 18. En deze stijgt van 22 naar nummer 16. 7 weken voor Bas Serra. Hier is All Because of You.

altijd, op dit moment nog altijd in Amerika. En bij ons doen ze het ook goed. Van 21 naar nummer 16. Derde week voor Ella Langley. Dit waren country geluiden met Choosing Texas. En deze zakt er 5 van 9 naar nummer 14. Ze zijn voorbij, de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Hij staat er ondertussen 12 weken in genoteerd.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be. Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: De Mega 40 met Robbie van Beverdaal.

zakt van 11 naar nummer 13 in hun 20ste week. Geweest nummer 1 van de Bausa. Die hoorden ze met Magnetic. Dit zijn geluiden van Stella Lefty. Ze stijgt deze week van 14 naar nummer 12 in haar ondertussen 6e week. Met haar gaan we naar Boston.

gestegen van 12 naar nummer 11. Cat's Eye hoorde je met Animal, staan er 4 weken in genoteerd. En Bruno Mars blijft staan op nummer 10 in zijn 10e week. Hier is On My Soul.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Bezoek onze gezellige bistro Smellies, gelegen op de Commanderie 5 in het centrum van Bilze. Je kan rustig vertoeven in onze sofa en lounges. Bij ons kan je ook terecht voor heerlijke crocs, Brusselse wafels, pannenkoeken, broodjes, pastas en nog veel meer. Vraag zeker ook naar het Smellies plankje en laat je culinair verrassen. We serveren ook Piraat van het Vat, wat een echte aanrader is, aangezien we de enige in Limburg zijn. Lisbeth, Jos, Jaro en Kjelle heten jullie van harte welkom. We zijn alle dagen open van 8 tot 20 uur, behalve maandag. Dan is het onze rustdag. Je kan ook een plekje reserveren of liever iets afhalen. Dat kan allemaal op 0472 89 22 78. Neem zeker ook een kijkje op onze Facebookpagina of TripAdvisor.
2: Jaarlijks verlof van 15 september tot en met 29 september. Vanaf woensdag 30 september terug geopend.
0: Van 12 tot 2, de nationale vrijdagnamiddag gebeurtenis. De enige echte hitlijst bij SportFM continu. Dit is de Mega 40.

daar op Lombard en Soilify. Tranen van goud blijft zacht deze week van 5 naar nummer 9. Staat er 16 weken in genoteerd. 7 blijft 7. I knew it. I knew you. 12e week voor Taylor Swift.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven. Zeg. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
3: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
4: Bezoek de Zizo winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
3: Zizo, onze service maakt het verschil.
5: De Mega 40 met Robbie van Beverdaal, nummer 6.
6: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Hij stijgt deze week van 6 naar nummer 5. Meteor in zijn 14e week. Nooduitgang. En deze blijft staan op 4 na 10 weken. Jonas Blue en Malice in dit. Hier is Edge of Desire.

Tijd voor een overzicht. Op 10 vonden we een zittenblijver van Bruno Mars met On My Soul. Gezakt van 5 naar 9, Adam Lombard en Zoe Levi, Tranen van Goud. En Teddy Swims bleef staan op nummer 8 met Mr. Know-It-All. Ook 7 bleef 7, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En de top 10 ben ik gewandeld van 13 naar nummer 6, Summer, My Body Isn't Ready. Van 6 naar 5, Meteor met Nooduitgang. En 4 bleef 4, Jonas Blue en Malef met Edge of Desire. 3 bleef ook 3, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. En net gehoord op nummer 2, Another N54 Ultra met Talk To You. Dat wil zeggen dat zij voor hun 8e week op nummer 1 staan. Shakira en Burna Boy zijn dit in hun 16e week en Die Die. Maak er vast een fijne vrijdag namiddag van. En graag tot volgende week vrijdag voor een nieuwe Mega 40. Nummer

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: In Gent zijn drie campussen van een middelbare school uit voorzorg volledig ontruimd na een bommelding en een dreiging met een schietpartij. In totaal gaat het om zo'n 850 leerlingen. De straat werd afgesloten en de ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. De politie zette ook explosieve honden in. Mogelijk is een account van een leerling gehackt en zijn de bedreigingen van daaruit verstuurd. Er is een onderzoek geopend. Bij het ongeval met een Nederlandse bus gisteravond in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. 40 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn er erg aan toe. Wellicht zaten er alleen Nederlanders in de bus. Het voertuig botste tegen een vangrail, kantelde en belandde op zijn zij. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Op de plaats van het ongeval waren wegenwerken aan de gang. Volgens een getuige was er maar 1 rijstrook vrij. Israëlische soldaten hebben gisteravond verschillende keren het zuiden van Libanon onder vuur genomen. Daarbij zouden ze meer dan 1000 ton explosieven gebruikt hebben. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is een ondergronds tunnelnetwerk van de Iraansgezinde militie Hezbollah opgeblazen bij een strategisch gelegen heuvel. De explosie veroorzaakte een beving met een kracht van 4,1. Die was voelbaar tot in Beirut, zo'n 70 kilometer verderop. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Pavlorad zijn 5 doden gevallen. 67 mensen raakten gewond, onder wie 3 tieners. Bij een andere aanval in de omgeving kwamen nog eens 2 mensen om het leven. Pavlorad ligt op zo'n 75 kilometer van het front. Russische troepen vallen de regio de laatste maanden geregeld aan. De gemiddelde prijs van een huurwoning is voor het eerst boven de 1000 euro uitgekomen. In vergelijking met het najaar van vorig jaar betaal je nu 2,3% meer. Vooral de huurprijs van studio's en flats met 1 slaapkamer stijgt snel. Dat heeft onder meer te maken met het groeiende aantal alleenstaanden. Leuven is in Vlaanderen de duurste stad om te huren, gevolgd door Antwerpen en Mechelen. In Brugge zijn de prijzen dan weer fors gedaald. Experts vrezen dat de huurprijzen nog zullen doorstijgen. Het blijft bewolkt met hier en daar wat motregen. Morgen wordt de beste dag van het weekend. Na het verdwijnen van nevel en mist komt de zon erdoor. Het kwik kan dan stijgen tot 22 graden. Zondag trekt een regenzone over ons land en halen we zo'n 20 graden. Na het weekend kunnen de maxima weer oplopen tot 24 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Elke werkdag tussen 2 en 4. The greatest hits. Klassiekers uit de jaren 70 en 80. Kleppers uit de jaren 90 en zero's. De wildste muzikale rit van de middag. The greatest hits. Op Sport FM Continu. Met DJ Luc.

Hasselt 106.9. Tongeren 107.7. Sport FM. Continue. Classics uit de 70s en 80s. Kleppers uit de 90s en zeros. The greatest hits met DJ Luc. Op Sport FM Continue.

0: Vrijetijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Sport FM, continu.
2: De greatest hits met DJ Luke. Het allerbeste uit meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis.

0: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
1: Café Het Jonkholt presenteert op vrijdag 11 september een spetterend terrasconcert. Met live op het terras vanaf 19 uur Annelore Hazevoets in een duet met Johan Kallaars. Gezellig de avond afsluiten en een leuk feestje te bouwen, dat doen we met Vadim vanaf 20 uur. U komt toch ook naar Café Het Jonkholt.
2: Sport FM continu. The Greatest Hits. Met DJ Luc. Yeah.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag. De overheid krijgt 6 maanden de tijd om de overbevolking in de gevangenis van Gent fors terug te dringen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De gevangenis mag maximaal 110% van haar capaciteit benutten. Er zitten momenteel zo'n 400 gedetineerden, terwijl er maar voor 240 plaats is. Als de overheid het vooropgestelde aantal niet haalt, mag ze dwangsommen verwachten van €500 per dag per extra gevangene. Bevoegd minister Verlinden laat weten dat ze de uitspraak bestudeert. In Vlaanderen blijft 30.000 hectare grond die ooit voor bebouwing voorzien was, toch open ruimte. Dat staat in het nieuwe ruimteplan van de Vlaamse regering. De helft van die gronden krijgt een landbouwbestemming, de andere helft wordt natuur en bos. Daarnaast wil de regering het makkelijker maken om bestaande woningen aan te passen of uit te breiden. Het aantal flexiuren blijft sterk toenemen. In de voorbije 2 maanden waren het er bijna 395.000, bijna een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Sinds begin juni zijn flexijobs niet langer beperkt tot bepaalde sectoren. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische regio Tula zijn 2 mensen om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Ook in het zuiden van Rusland waren er aanvallen. In Saratov werd een olieraffinaderij geraakt en brak brand uit in een opslagplaats van webwinkel Ozon. En bij een Russische drone-aanval op een tankstation in Kiev zijn 2 doden gevallen en 8 mensen gewond geraakt. En het is onzeker of Justine Gekere kan deelnemen aan het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Ze heeft de Fond Tour in Frankrijk moeten verlaten na een valpartij. Volgens haar ploeg AG Insurance Soudal keert ze terug naar ons land voor medisch onderzoek. Het WK begint over ruim een week. Buien en zonnige perioden wisselen elkaar af bij maxima rond 21 graden. Morgen starten we grijs en na het verdwijnen van de mist wordt het wisselend bewolkt en stijgt de temperatuur tot zo'n 23 graden. De daaropvolgende dagen nog enkele graden warmer, maar het blijft wisselvallig met geregeld een bui.
1: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
2: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
3: Van maandag tot en met zaterdag op Sport FM Continu. The greatest hits. The greatest hits. Alleen maar het allerbeste uit meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. DJ Luc neemt je mee op de wildste trip van je dag. Dit zijn The Greatest Hits.

0: beste uit de 60s, 70s, 80s, 90s, nillies en de nieuwste hits. Sport FM continu.
1: Dit zijn de greatest hits. De muziek zegt alles.

Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilze bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be. Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.

Nijmegen, Tongeren, 107.7. Sport FM continu. Het allerbeste uit meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. The Greatest Hits.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Bezoek onze gezellige bistro Smellies, gelegen op de Commanderie 5 in het centrum van Bilze. Je kan rustig vertoeven in onze sofa en lounges. Bij ons kan je ook terecht voor heerlijke crocs, Brusselse wafels, pannenkoeken, broodjes, pastas en nog veel meer. Vraag zeker ook naar het Smellies plankje en laat je culinair verrassen. We serveren ook Piraat van het Vat, wat een echte aanrader is, aangezien we de enige in Limburg zijn. Lisbeth, Jos, Jaro en Kjelle heten jullie van harte welkom. We zijn alle dagen open van 8 tot 20 uur, behalve maandag. Dan is het onze rustdag. Je kan ook een plekje reserveren of liever iets afhalen. Dat kan allemaal op 0472 89 22 78. Neem zeker ook een kijkje op onze Facebookpagina of TripAdvisor.
2: Jaarlijks verlof van 15 september tot en met 29 september. Vanaf woensdag 30 september terug geopend.
3: Sport FM continu.
4: Het allerbeste uit meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. The Greatest Hits met DJ Luc.

0: Mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, zeg. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel. Ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC. Aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag. Van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
3: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
4: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
3: Zizo, onze service maakt het verschil.
5: Sport FM continu.
6: The greatest hits. De grootste hits aller tijden. Met DJ Luc.

0: Goedemiddag. Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag. De overheid krijgt 6 maanden de tijd om de overbevolking in de gevangenis van Gent fors terug te dringen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De gevangenis mag maximaal 110% van haar capaciteit benutten. Er zitten momenteel zo'n 400 gedetineerden, terwijl er maar voor 240 plaats is. Als de overheid het vooropgestelde aantal niet haalt, mag ze dwangsommen verwachten van €500 per dag per extra gevangene. Bevoegd minister Verlinden laat weten dat ze de uitspraak bestudeert. In Vlaanderen blijft 30.000 hectare grond die ooit voor bebouwing voorzien was, toch open ruimte. Dat staat in het nieuwe ruimteplan van de Vlaamse regering. De helft van die gronden krijgt een landbouwbestemming, de andere helft wordt natuur en bos. Daarnaast wil de regering het makkelijker maken om bestaande woningen aan te passen of uit te breiden. Het aantal flexiuren blijft sterk toenemen. In de voorbije 2 maanden waren het er bijna 395.000, bijna een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Sinds begin juni zijn flexijobs niet langer beperkt tot bepaalde sectoren. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische regio Tula zijn 2 mensen om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Ook in het zuiden van Rusland waren er aanvallen. In Saratov werd een olieraffinaderij geraakt en brak brand uit in een opslagplaats van webwinkel Ozon. En bij een Russische droneaanval op een tankstation in Kiev zijn 2 doden gevallen en 8 mensen gewond geraakt. En het is onzeker of Justine Gekere kan deelnemen aan het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Ze heeft de Fond Tour in Frankrijk moeten verlaten na een valpartij. Volgens haar ploeg AG Insurance Soudal keert ze terug naar ons land voor medisch onderzoek. Het WK begint over ruim een week. Buien en zonnige perioden wisselen elkaar af bij maxima rond 21 graden. Morgen starten we grijs en na het verdwijnen van de mist wordt het wisselend bewolkt en stijgt de temperatuur tot zo'n 23 graden. De daaropvolgende dagen nog enkele graden warmer, maar het blijft wisselvallig met geregeld een bui.
1: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
2: In Bilze hoestelt op 106.9 FM, in Tongeren-Borchloon op 107.7 FM en wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu. Dag van 4 tot 6 hoor je hier de hits non-stop in de avondspits.

0: Activiteitscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaal concept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Sport FM, continue.

0: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
1: Café Het Jonkholt presenteert op vrijdag 11 september een spetterend terrasconcert. Met live op het terras vanaf 19 uur Annelore Haasvoets in een duet met Johan Kallaars. Gezellig de avond afsluiten en een leuk feestje te bouwen, dat doen we met Vadim vanaf 20 uur. U komt toch ook naar Café Het Jonkholt.
2: In de avondspits hoor je hier elke dag de beste hits. De beste hits.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag. De overheid krijgt 6 maanden de tijd om de overbevolking in de gevangenis van Gent fors terug te dringen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De gevangenis mag maximaal 110% van haar capaciteit benutten. Er zitten momenteel zo'n 400 gedetineerden, terwijl er maar voor 240 plaats is. Als de overheid het vooropgestelde aantal niet haalt, mag ze dwangsommen verwachten van €500 per dag per extra gevangene. Bevoegd minister Verlinden laat weten dat ze de uitspraak bestudeert. In Vlaanderen blijft 30.000 hectare grond die ooit voor bebouwing voorzien was, toch open ruimte. Dat staat in het nieuwe ruimteplan van de Vlaamse regering. De helft van die gronden krijgt een landbouwbestemming, de andere helft wordt natuur en bos. Daarnaast wil de regering het makkelijker maken om bestaande woningen aan te passen of uit te breiden. Het aantal flexiuren blijft sterk toenemen. In de voorbije 2 maanden waren het er bijna 395.000, bijna een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Sinds begin juni zijn flexijobs niet langer beperkt tot bepaalde sectoren. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische regio Tula zijn 2 mensen om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Ook in het zuiden van Rusland waren er aanvallen. In Saratov werd een olieraffinaderij geraakt en brak brand uit in een opslagplaats van webwinkel Ozon. En bij een Russische drone-aanval op een tankstation in Kiev zijn 2 doden gevallen en 8 mensen gewond geraakt. En het is onzeker of Justine Gekere kan deelnemen aan het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Ze heeft de Fond Tour in Frankrijk moeten verlaten na een valpartij. Volgens haar ploeg AG Insurance Soudal keert ze terug naar ons land voor medisch onderzoek. Het WK begint over ruim een week. Buien en zonnige perioden wisselen elkaar af bij maxima rond 21 graden. Morgen starten we grijs en na het verdwijnen van de mist wordt het wisselend bewolkt en stijgt de temperatuur tot zo'n 23 graden. De daaropvolgende dagen nog enkele graden warmer, maar het blijft wisselvallig met geregeld een bui.
1: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
2: In Bilze Hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu. In de avondspits hoor je hier elke dag de beste hits. De beste hits.

0: een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be. Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Sport FM.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Bezoek onze gezellige bistro Smellies, gelegen op de Commanderie 5 in het centrum van Bilze. Je kan rustig vertoeven in onze sofa en lounges. Bij ons kan je ook terecht voor heerlijke crocs, Brusselse wafels, pannenkoeken, broodjes, pastas en nog veel meer. Vraag zeker ook naar het Smellies plankje en laat je culinair verrassen. We serveren ook Piraat van het Vat, wat een echte aanrader is, aangezien we de enige in Limburg zijn. Lisbeth, Jos, Jaro en Kjelle heten jullie van harte welkom. We zijn alle dagen open van 8 tot 20 uur, behalve maandag. Dan is het onze rustdag. Je kan ook een plekje reserveren of liever iets afhalen. Dat kan allemaal op 0472 89 22 78. Neem zeker ook een kijkje op onze Facebookpagina of TripAdvisor.
2: Jaarlijks verlof van 15 september tot en met 29 september. Vanaf woensdag 30 september terug geopend.
3: Iedere werkdag van 4 tot 6 hoor je hier de hits non-stop in de avondspits.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
3: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
4: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
5: Zizo, onze service maakt het verschil.
6: Sport FM. Continu.
7: Jouw grootste voor het Zuidoosten.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Voor het eerst zijn in Vlaanderen lokaal opgelopen besmettingen met het Westnijlvirus vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om 5 gevallen. 1 besmette persoon is in het ziekenhuis opgenomen. De infecties zijn vastgesteld in regio's in Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar eerder al besmettingen bij paarden en vogels waren genoteerd. De specifieke locaties zijn niet meegedeeld. Het departement Zorg voegt eraan toe dat de kans op besmetting en ziekte klein blijft. In Nederland is onlangs een persoon overleden aan het virus. Er is een 15-jarige gearresteerd voor de bommeldingen op een middelbare school in Gent vanmorgen. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het wel om een leerling van de betrokken school. 3 campussen van de school met niet minder dan 850 leerlingen waren uit voorzorg volledig ontruimd, net als enkele huizen van omwonenden. Bovenop de bommelding was ook gedreigd met een schietpartij op school. Vermoedelijk is een Smart School account gehackt en zijn de dreigementen van daaruit naar de leerkrachten verstuurd. In Noorwegen is prinses Astrid overleden, de zus van koning Harald, die woensdag is begraven. Prinses Astrid zat toen in een rolstoel naast de kist van haar broer, meteen haar laatste verschijning in het openbaar. Onze prinses Astrid, die huwde met Leopold III en verongelukte in 1935, was haar tante. De Noorse prinses Astrid leed net als haar broer aan een hartaandoening. Ze was 94, volgens het Noorse paleis is ze thuis vredig ingeslapen. In de Ronde van Spanje heeft de Ier Eddy Dunbar de 19e rit gewonnen. De eerste van 2 bergetappes die allicht beslissend zullen zijn. Dunbar haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago, leider in het bergklassement. Bovenaan de stand verandert er weinig. Rode trui Enric Mas had weinig moeite met de aanval van zijn naaste belager Primoz Roglic en blijft stevig aan kop. De Vuelta eindigt zondag. Er schuiven opklaringen binnen vanaf het westen vanavond, maar een lokaal buitje blijft mogelijk. Vannacht koele minima van 7 tot 13 graden. Overwegend droog, maar later ochtendnevel met dan kans op wat motregen.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Slam Jam. DJ Christophe draait iedere werkdag bij Sport FM Continu.

0: een heel goede avond en welkom hier bij SportFM Continu. Het is weer tijd voor de weekendse editie van de Slam Jam. Hier op jouw vrijdagavond bij SportFM Continu. We begonnen vast met, ja, in plaats wat het weekend helemaal inzette. De Reworkers, It's Weekend. Inderdaad, daar zijn we aan begonnen. We gaan meteen naar de jaren 90 met de Bloodhound Gang. Hier komen ze met The Bad Touch.
1: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Met deze moest ook al bij horen op een vrijdagavond. Muziek uit de jaren 80 van Modern Talking en Brother Louie. We hebben ook een mededeling te doen, want aanstaande zondag is er geen U-vraag. Wij draaien, want wij zitten een beetje in beperking met DJ's. Maar we gaan het helemaal goed maken, want wij hebben eigenlijk een heel grote verrassing voor jou in petto voor volgende week zondag. Want dan zijn we live te gast in Café Het Jonkhout in Hoelbeek. Dan die live uitzending van SportFM continu volgende week zondag 20 september. Wil je erbij zijn of wil je ons live aan het werk zien? Dan is dan de mogelijkheid. Volgende week zondag dus tussen 10 en 18 uur kan je daar ons aan het werk zien. Ik hoop dat jullie een keertje een kijkje komen dan nemen. Maak er je alvast hier een fijne vrijdagavond van.

0: Vrije Tijdscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Slam Jam, Slam Jam, op Sport FM, continu.

zon, zeestrand. Ja, ik denk dat dat wel een beetje afgelopen is. Hè. Het zomerse geweldige weer wat we hebben gehad zal wel voorbij zijn. Maar ja, Rutger van Barneveld had er een hitje mee in deze zomer. Dit is nu op deze vrijdagavond Sienna Spiro met Material Lover hier bij Sport FM continu.

Meteen een klassiekertje uit de jaren 70. Nog eens een keertje van Sister Sledge en The Greatest Dancer. We gaan nu een beetje boenken, zoals we dat wel zeggen hier bij Sport FM Continu. En ja, de vrijdagavond is een beetje wilder. En dat gaan we nu doen met een leuke plaat uit de jaren 90. Hier komt de Urban Cookie Collective en The Key and The Secret uit de 90s.

0: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
1: Café Het Jonkholt presenteert op vrijdag 11 september een spetterend terrasconcert. Met live op het terras vanaf 19 uur Annelore Haasvoets in een duet met Johan Kalaars. Gezellig de avond afsluiten en een leuk feestje te bouwen, dat doen we met Vadim vanaf 20 uur. U komt toch ook naar Café Het Jonkholt.
2: Zuidoost-Limburg, prettig weekend. Dit is Sport FM Continu.

Club X tussen 10 en middernacht. Ja, er worden weer twee leuke delen. Het eerste deel is wat weer zo actueler en ook eigenlijk wel een beetje gevarieerd. En het tweede deel, ja, dan gaan we terug naar de retro van de jaren 90 en 2000 dance. Dat allemaal hier straks bij Sport FM tussen 10 en 12. Dan wel in een non-stop editie hier bij Sport FM. Continu terug nu naar de muziek hier. Je hoorde daarnet nog uit de jaren 80 de Fine Young Cannibals en She's Drive Me Crazy. En nu gaan we naar de jaren 2015. Als ik goed ben, hier komt Zetter met Clary.

Franstalig werk van Bazaar en Sef. En ooit komt die dag. En die dag gehoopt dat die ook gaat komen. Maar ik heb wel, ja, denk ik, in oktober wel goed nieuws voor mijzelf. En ik ga het ook een beetje voor mezelf houden. Maar dan is die dag wel voor mij daar. Even kijken wat we nu nog hier op de hitlijst hebben staan. Bij Sport FM continu. Nu muziek actueel van Armin van Buuren en Sasha. Hier komen ze met Every Lasting.

0: eerste deel zit er zo goed als op. Jonia, eerste muziek van Ed Sheeran, Bad Happens. En ook nog eens een keertje uit de jaren 90. Reggae to Sunshine en Jumbo Jumbo. We gaan eruit nu met muziek van The Fronkers en Rock Your Body. Tot zo in deel 2.
1: DJ Christophe op Sport FM. Continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Voor het eerst zijn in Vlaanderen lokaal opgelopen besmettingen met het Westnijlvirus vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om 5 gevallen. 1 besmette persoon is in het ziekenhuis opgenomen. De infecties zijn vastgesteld in regio's in Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar eerder al besmettingen bij paarden en vogels waren genoteerd. De specifieke locaties zijn niet meegedeeld. Het departement Zorg voegt eraan toe dat de kans op besmetting en ziekte klein blijft. In Nederland is onlangs een persoon overleden aan het virus. Er is een 15-jarige gearresteerd voor de bommeldingen op een middelbare school in Gent vanmorgen. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het wel om een leerling van de betrokken school. 3 campussen van de school met niet minder dan 850 leerlingen waren uit voorzorg volledig ontruimd, net als enkele huizen van omwonenden. Bovenop de bommelding was ook gedreigd met een schietpartij op school. Vermoedelijk is een Smart School account gehackt en zijn de dreigementen van daaruit naar de leerkrachten verstuurd. In Noorwegen is prinses Astrid overleden, de zus van koning Harald, die woensdag is begraven. Prinses Astrid zat toen in een rolstoel naast de kist van haar broer, meteen haar laatste verschijning in het openbaar. Onze prinses Astrid, die huwde met Leopold III en verongelukte in 1935, was haar tante. De Noorse prinses Astrid leed net als haar broer aan een hartaandoening. Ze was 94, volgens het Noorse paleis is ze thuis vredig ingeslapen. In de Ronde van Spanje heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e rit gewonnen. De eerste van 2 bergetappes die allicht beslissend zullen zijn. Dunbar haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago, leider in het bergklassement. Bovenaan de stand verandert er weinig. Rode trui Enric Mas had weinig moeite met de aanval van zijn naaste belager Primoz Roglic en blijft stevig aan kop. De Vuelta eindigt zondag. Er schuiven opklaringen binnen vanaf het westen vanavond, maar een lokaal buitje blijft mogelijk. Vannacht koele minima van 7 tot 13 graden. Overwegend droog, maar later ochtendnevel met dan kans op wat motregen.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Slam Jam. DJ Christophe draait iedere werkdag bij Sport FM Continu.

Deel 2 begonnen we nog eens een keertje met de muziek van Robin Schulz en Watermat hier bij Sportfm Continu met Take It Slow. En we gaan er nu nog terugkeren naar de jaren 90. Ja, ze waren succesvol in die jaren 90. We hebben het over Touch of Joy. Hier komen ze met Don't Give It Up. Dat gaan we ook nog niet doen. We blijven bij jou hier op de weekendeditie van vrijdag nog tot 8 uur.

Eind jaren 80 was er deze single voor Inner City en Good Life. En dit is nu muziek vanuit 2001 alweer. Sausch en Love Tonight. Hier bij Sport FM continu.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze, bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be. Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: DJ Christophe. DJ Christophe. Op Sport FM. Continu.

meteen ook zo'n singeltje wat overgebleven is van deze zomer. Baco in Monaco, nog eens een keertje van Faride Lids hier bij SportFM Continu. En dit is nu muziek van Jennifer Lopez samen met David Guetta. Hier komen ze met Safe Tonight.

Wat zeg je op deze vrijdagavond, heren bij Sportfm, continu van Hot Chocolate en You Sexy Thing. En dit is meteen muziek uit de jaren 90 alweer van Snap en The First, The Last Eternity. Geniet ervan. Dit is nog de Slam Jam op vrijdagavond bij Sportfm, continu nog tot 8 uur.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Bezoek onze gezellige bistro Smellies, gelegen op de Commanderie 5 in het centrum van Bilze. Je kan rustig vertoeven in onze sofa en lounges. Bij ons kan je ook terecht voor heerlijke crocs, Brusselse wafels, pannenkoeken, broodjes, pastas en nog veel meer. Vraag zeker ook naar het Smellies plankje en laat je culinair verrassen. We serveren ook Piraat van het Vat, wat een echte aanrader is, aangezien we de enige in Limburg zijn. Lisbeth, Jos, Jaro en Kjelle heten jullie van harte welkom. We zijn alle dagen open van 8 tot 20 uur, behalve maandag. Dan is het onze rustdag. Je kan ook een plekje reserveren of liever iets afhalen. Dat kan allemaal op 0472 89 22 78. Neem zeker ook een kijkje op onze Facebookpagina of TripAdvisor.
2: Jaarlijks verlof van 15 september tot en met 29 september. Vanaf woensdag 30 september terug geopend.
3: Prettig weekend. Sport FM continu.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
3: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
4: Bezoek de Zizo winkels in Bilze of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
3: Zizo, onze service maakt het verschil.
5: Sport FM continu.

gaan we deze ook weer afscheid nemen van de Slam Jam op jouw vrijdagavond. Ik hoop dat je weer van genoten hebt. Je hoorde eerst nog muziek van Yellow on the Race uit de jaren 80. En daarna horen we de beat music die je straks ook gaat horen in Club X tussen 10 en middernacht hier bij Sport FM continu. De eerste deel, ja, dat is een beetje gevarieerd. Het tweede deel is een retro setje van de jaren 90 en 2000 dance hier bij Sport FM continu. We gaan eruit met Samuel Welton en Russo. Hier komen ze met Boom. Geniet zo dadelijk ook nog van DJ Luc en de Hitmix. Tot straks, 10 uur, Club X. Bye bye, veel weekend.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Eerst zijn in Vlaanderen lokaal opgelopen besmettingen met het Westnijlvirus vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om 5 gevallen. 1 besmette persoon is in het ziekenhuis opgenomen. De infecties zijn vastgesteld in regio's in Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar eerder al besmettingen bij paarden en vogels waren genoteerd. De specifieke locaties zijn niet meegedeeld. Het departement Zorg voegt eraan toe dat de kans op besmetting en ziekte klein blijft. In Nederland is onlangs een persoon overleden aan het virus. Er is een 15-jarige gearresteerd voor de bommeldingen op een middelbare school in Gent vanmorgen. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het wel om een leerling van de betrokken school. 3 campussen van de school met niet minder dan 850 leerlingen waren uit voorzorg volledig ontruimd, net als enkele huizen van omwonenden. Bovenop de bommelding was ook gedreigd met een schietpartij op school. Vermoedelijk is een Smart School account gehackt en zijn de dreigementen van daaruit naar de leerkrachten verstuurd. In Noorwegen is prinses Astrid overleden, de zus van koning Harald, die woensdag is begraven. Prinses Astrid zat toen in een rolstoel naast de kist van haar broer, meteen haar laatste verschijning in het openbaar. Onze prinses Astrid, die huwde met Leopold III en verongelukte in 1935, was haar tante. De Noorse prinses Astrid leed net als haar broer aan een hartaandoening. Ze was 94, volgens het Noorse paleis is ze thuis vredig ingeslapen. In de Ronde van Spanje heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e rit gewonnen. De eerste van 2 bergetappes die allicht beslissend zullen zijn. Dunbar haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago, leider in het bergklassement. Bovenaan de stand verandert er weinig. Rode trui Enric Mas had weinig moeite met de aanval van zijn naaste belager Primoz Roglic en blijft stevig aan kop. De Vuelta eindigt zondag. Er schuiven opklaringen binnen vanaf het westen vanavond, maar een lokaal buitje blijft mogelijk. Vannacht koele minima van 7 tot 13 graden. Overwegend droog, maar later ochtendnevel met dan kans op wat motregen.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Vrijdagavond.
5: Good evening.
6: Good evening.
7: Good evening, ladies and gentlemen.
4: Dit is Hitmix. Van 8 tot 10.
5: Hitmix.
4: Je weekend start op vrijdagavond. DJ Luc trapt je weekend af.
8: Let's listen to the music and have fun.
4: Dit

0: Vrijetijdscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaal concept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be. Dit is Sport FM Continu in Hoesselt op 106.9 FM en in Tongeren op 107.7 FM.
1: Je weekend start op vrijdagavond. Hitmix. Hitmix met DJ Luc.

0: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
1: Café Het Jonkholt presenteert op vrijdag 11 september een spetterend terrasconcert. Met live op het terras vanaf 19 uur Annelore Hazevoets in een duet met Johan Kallaars. Gezellig de avond afsluiten en een leuk feestje te bouwen, dat doen we met Vadim vanaf 20 uur. U komt toch ook naar Café Het Jonkholt.
2: Jouw grootste voor het Zuidoosten. SportFM continu.
3: Hitmix, dat trapt je weekend af. DJ Luc draait de grootste hits van deze eeuw.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
2: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror. De Islamic Republic of Iran.
1: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wilde politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.
3: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35.
4: Klus Hubo dus. In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
5: Sport FM.
6: Weekend start op vrijdagavond. DJ Luc draait de grootste hit van deze eeuw. Elke vrijdagavond van 8 tot 10. Dit is Hitmix.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
2: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
1: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wilde politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.
3: Klus Hubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
4: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
2: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
1: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wil de politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.
3: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
4: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedenacht.
1: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
2: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror. De Islamic Republic of Iran.
1: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wilde politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.
3: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089-41-52-35. Klus Hubo dus.
4: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
5: AS Sound & Light Productions. Voor elke vijf, voor elke party. Voor ieder feestje dat ambiance verdient. AS Sound & Light Productions maakt er een knaller van. Mega vijven, trouwfeesten, drinks, shows of schoolvoorstellingen. Laat ze klinken. Laat ze oplichten. Door AS Sound & Light Productions. Bel 0476 53 67 29. Kom naar de Betonweg 22 in Mopertingen-Bilze. Surf naar www.asproductions.be.
6: De Sport FM in the Mix Dance Night.
7: Sport FM in the Mix Dance Night.
6: Iedere vrijdagnacht van middernacht tot 6 uur.
7: De beste dance, house en retro hits.

4, gate 5, gate 6.

0: voor het Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goeienacht.
1: AS Sound & Light Productions. Voor elke vijf, voor elke party. Voor ieder feestje dat ambiance verdient. AS Sound & Light Productions maakt er een knaller van. Mega vijven, trouwfeesten, drinks, shows of schoolvoorstellingen. Laat ze klinken. Laat ze oplichten. Door AS Sound & Light Productions. Bel 0476 53 67 29. Kom naar de Betonweg 22 in Mopertingen-Bilze. Surf naar www.asproductions.be.

And the jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: voor het Zuidoosten. Sport FM continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goeienacht.
1: AS Sound & Light Productions. Voor elke vijf, voor elke party. Voor ieder feestje dat ambiance verdient. AS Sound & Light Productions maakt er een knaller van. Mega vijven, trouwfeesten, drinks, shows of schoolvoorstellingen. Laat ze klinken, laat ze oplichten. Door AS Sound & Light Productions. Bel 0476 53 67 29. Kom naar de Betonweg 22 in Mopertingen-Bilze. Surf naar www.asproductions.be.